0: all is said and done, it was right for you to run.
1: Ik liep de glijkoelie,
0: aha.
1: Ik liep de glijkoelie.